0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Welkom mamas en al die toehaartje. Dankjewel voor aanschouwen naar dit Mom te Mom programma. Dit is Maria Friesen hier met Jean van Deel. En ik bedank

Hier wie ein Mond. Hier wie ein Mond, geboren in ein kleiner Dorf. Hij was op in een ander kleiner Dorf. Wat hij daar is jaar oud weer, schoft hij als een halt arbeiden. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 mil gekomen van door waar hij geboren weer. En door waar hij hand wanken deed, neemt hij meestal maar te fout. Hij heeft niet eens een huw het om en genomen van geherrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa top gekocht. Dat is niet een huw of schilder gegaan van mensen. En heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt in een zeer grote stad. Maar hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelfs. En hij had niets met deze wereld te doen, bieter de Gottesarbeit, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonger man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verlucht dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz aschuldig, wordt hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aangeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wil hij dan nog hank. Toen sterven trokken de soldaten al lesser. Mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed en delen. Dat eens je wat hij houdt in deze welt. Zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven, wie nam ze aan roof van Schrietz en leed een arm en een grof, je liet van een vriend, wie hem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd. En vandaar is hij de ganz verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble en gevoel, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aangaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: De klok is 1 met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.